0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
1: 93.6.
2: Is hier Landry 100 Days in Mal. Het is nu zo 10 minuten na 5. 19 aanbrengen voor je volledige weerverslag.

And that's Albert Hammond with Free Electric Band. What a cool song. I was singing along and I hope you enjoyed it too. The next one, Liewe Mariana, hoop dit gaan goed met jou op hierdie koue Sondag. Ons sien uit na jou program, Hier is my keuse. En dit was Am I That Easy to Forget van Engelbert Humperdinck. En hierdie een speciaal vir Aina, geniet het.

0: Ja, natuurlijk, daar is ons song request uit Gordon's Bay uit. Ek dink het reen een bykie harder aan die kant, so ons soek een bykie van een warmer vibe daar aan. Mooi eniekie, Elsa.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.
0: I have some more coming from Gordon's Bay. Glenda from Gordon's Bay, you say, good afternoon. Can you please play Love Letters in the Sand by Pat Boone? Thank you. Where's my Somerset West Strand people? Send me your song request to 021 100 6936.